gebaat meer in zie je voor stemte broodstreden, hè? Is zeker jelle balkon is gezaaid kel. Dalga gne Beirut iets over. In cha work pache, ja vrigis over. Jani pane, je wordt zo weer zeker pane. Hoofd dag pache goor, im hoofd de salin cha